0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar, dat mede is geproduceerd door de Nederlandse Rose Lyla. De in Utrecht geboren producer won er in februari ook al een Grammy mee. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten €59.000 over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. De muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimon 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

vallen, zeker niet Chopin. Die heeft nu al de balen, die ligt zonder dolle in zijn graf te tollen. Dat ik hem tekort doe, help ik maar moe. Als u mij hoort zingen na veel oefeningen, kunt u niet beweren dat ik na die dingen...

0: dat mars. Oh, de eindsprint is nu echt begonnen. Graag zou ik dit lied besluiten. Stralend als twee zonnen houden die seconden. Wij zijn tegen, ik barst uit te snikken in de laatste ogenblikken. Nog een maand of zeven, nu nog even alles geven. Wat zal rusten straks toch heerlijk zijn. Ja, het is echt waar, ik ben nu klaar met de minutenwas van Frédéric Chopin.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter. En die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

zitten op randjes, nu blussen we brandjes. Die mannen daar switchen van kampjes. Invest in grond, klokken soldaten, die toys van ze moeten met lampjes. Ik zie het nu brandje, ga slapen. Die man heeft één watcha, maar meerdere bandjes.

0: hang up and try your call again.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Eimond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames- en herenfietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: Zandvoort. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg. Dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
4: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
3: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groenten, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Teeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
5: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
3: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: verzorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten. Na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen meldden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
4: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
3: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
5: Zag ik ineens jou?
3: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
6: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
7: Lubbers wonen en slapen.
8: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
9: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
10: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
11: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren. Waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
5: Dan heb je het maar zo over €1 miljard. Wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing. Die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
4: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren. Maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
6: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
4: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst van Eimon 360.

0: frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Goedemorgen. Vanuit Studio 13 is dit de ochtendmix. Met Ab Jenema.
1: 1984.

Goedemorgen allemaal, fijn dat jullie weer zijn afgestemd op deze nieuwe aflevering van De Ochtendmix. We begonnen met een opname uit 1965 van

instrumentale bijdrage heb ik voor je. Een rondje Hollands. Vandaag met Bluff, Doe Maar en Mist Montreal. Dat zal rond 10:30 gaan gebeuren. Ik heb cabaret voor je. Vandaag Harry Jekkers. Die is een jaren vandaag. 50 jaar terug in de tijd. We gaan naar 1976. Gaan we eventjes kijken wat er in de toenmalige Nederlandse top 40 op nummer 31 stond. Nou, die opname, die laat ik je horen.

0: altijd de wijkschijf tevoorschijn. Ook vandaag. En daar gaan we naar luisteren. Goedemorgen en welkom bij de Ochtendmix.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf in de Ochtendmix.

0: beantwoord door Meteolink.nl.
1: Inderdaad, het is tijd voor het weerbericht. De dag begint met enkele lokale buien. Maar op de meeste plaatsen is het droog. Daarbij wisselen zon- en wolkenvelden elkaar af, met de meeste zonuren weggelegd voor de kustgebieden. Aan het einde van de ochtend neemt vanuit het westen de kans op buien opnieuw toe. Het is deze middag wisselvallig met een mix van zon, wolken en enkele buien. De buien trekken oostwaarts over het land en een enkele bui kan pittig uitpakken met onweer, hagel en behoorlijke windstoten. Er staat een matige tot aan de kust een vrij krachtige zuidwestenwind en met slechts 15 tot 18 graden is het fris voor de tijd van het jaar. Gebruikelijke waarden liggen doorgaans rond de 21 graden. Aanvankelijk komen vanavond nog flink wat buien voor, maar in de loop van de avond trekken de buien via het noordoosten weg en volgen vanuit het westen brede opklaringen. In het midden en westen kan men tot zonsondergang, en dat zal rond 10 uur zijn, dus nog een lange tijd van de zon genieten. Vannacht is het overwegend droog en vrij helder. Er staat weinig wind en het koelt uiteindelijk af naar een graad of 8 in het oosten en tot een graad of 11 in de kustgebieden. Kijken we ook even naar woensdag. Woensdag vertoont veel overeenkomsten met vandaag. Afhankelijk is het op de meeste plaatsen droog, maar in de loop van de ochtend neemt de buienactiviteit snel toe. In de middag zijn opnieuw enkele pittige onweersbuien mogelijk op lokale schaal. Tussen de buien door is het ook vaak droog en zien we zo nu en dan de zon verschijnen. Maar zonovergoten wordt het zeker niet. Bij een meest matige wind uit westelijke richtingen wordt het slechts 14 tot 17 graden. Ook in de avond blijven verspreid over het land nog flink wat buien mogelijk. Ook op donderdag houden we het niet overal droog. Vooral in het binnenland begint de dag wisselvallig met meerdere buien die door over het land trekken. In de kustgebieden blijft het overwegend droog met enkele opklaringen. In de middag is het op de meeste plaatsen droog en breekt ook in het binnenland geregeld de zon door. Er staat weinig wind en met temperaturen van zo'n 16 tot 19 graden voelt het iets minder fris aan dan de voorgaande dagen. Het droge weer houdt echter niet lang aan, want donderdagavond trekt vanuit het westen opnieuw een regengebied binnen, waardoor het geruime tijd nat blijft. Vrijdag dan nog even. Ook de laatste dag van deze werkweek komt de paraplu zo nu en dan goed van pas. Wederom trekken vanaf de Noordzee buien over het land. Tussen de buien komt ook veel droge momenten voor met wat zon. Bij een matig tot vrij krachtig zuidwestenwind wordt het 17 tot 19 graden. Maar na vrijdag gaan we weer naar de zomerse temperaturen.

0: in de ochtendmix.
1: Ja, inderdaad. Beverwijkse scholieren krijgen een cadeau van de gemeente. Het jubileumboek 7x Beverwijk. Het prentenboek is gemaakt ter ere van 750 jaar Marktrecht en neemt kinderen mee langs bekende en minder bekende plekken in Beverwijk en Wijk aan Zee. Het boek wordt uitgereikt aan leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 en is geschreven door Truus Sonneveld en geïllustreerd door Tjarko van der Pol. In 7 verhalen laten zij kinderen kennis maken met gebeurtenissen, plekken en personen die de stad hebben gevormd. Zo wordt de lokale geschiedenis niet alleen verteld, maar ook zichtbaar gemaakt in kleurrijke illustraties. Het is net als logeren, uit logeren gaan. Voor schrijfster Truus Sonneveld was het maken van het boek een nieuwe manier om haar eigen omgeving te bekijken. Kijken en schrijven over je eigen stad is net als uit logeren gaan, zegt zij. Alles komt in een ander licht te staan. Wat je ziet, hoort en ruikt is opeens weer nieuw. Er valt gelukkig nog veel te ontdekken hier. Zoals de linie van Beverwijk uit de tijd van Napoleon. Of de naam van de vogels die 's winters langs de zee trippelen. 3-1 strandlopertjes. Of die prachtige nieuwe Bintangsbrug. Ook illustrator Tjarko van der Pol hoeft niet lang na te denken over zijn deelname. Hij woont in Beverwijk en verwerkt de stad vaker in zijn werk. Omdat ik trots ben op de stad waar ik geboren ben en nog steeds met veel plezier woon, verstop ik regelmatig onze wijkertoren in mijn kinderboeken, vertelt hij. Die gaan de hele wereld over. Maar, gek genoeg, had ik nog nooit een boek gemaakt dat alleen over Beverwijk ging. Dat alle kinderen een eigen exemplaar krijgen is mogelijk gemaakt door ondernemer Loek Scholten. Daardoor ontvangen niet alleen leerlingen van basisscholen in Beverwijk en Wijk aan Zee het boek, maar ook Beverwijkse kinderen die in een buurgemeente naar school gaan. Het boek is daarnaast opgenomen in de collectie van Bibliotheek Eimond Noord. Deze en komende week wordt het jubileumboek via de basisscholen verspreid over onder alle kinderen in groep 3 tot en met 8.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: mooiste muziek hoor je op Eimond 360. Zeker in de ochtendmix. Je hoorde Shakira, Whenever, Wherever. Het is tijd voor drie Nederlandstalige platen. Verpakt in een rondje Hollands. Achtereenvolgens Bluff, Doe Maar en Miss Montreal.
1: Dit is de ochtendmix met een rondje Hollands.

ligt. Kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

0: ben ik nooit alleen.
1: Drie platen in een rondje Hollands. We begonnen met Bluff aan de kust. Doe maar, is dit alles. En Miss Montreal door de wind. Dames en heren, jongens en meisjes, het is tijd voor cabaret.
2: Tijd voor cabaret. In de ochtendmix.
3: Mijn vriendin zei tegen mij in die mooie Spaanse sterrennacht: hey, hoe gaat dat verhaal nou verder? Ik vind het wel aardig. Zo ja, ik vertel het zo af, hè. Dat heb ik die avond gedaan. Dat doe ik hier vanavond ook nog wel, hoor. Maak je geen zorgen, je krijgt allemaal te horen. Maar ik wil eerst wat over dat verhaal vertellen. Ik had dat verhaal af, hè. En toen bleek het volgens mijn vriendin een heel leuk verhaal te zijn. Toen dacht ik, jezus, heb ik al een verhaal en een liedje. Nou, toen gaf ik het die nacht op. Ik denk, ik ga gewoon eens lekker schrijven aan een voorstelling. Dat gezeik met dat niks doen. En de volgende dag ben ik daar in Spanje gaan schrijven aan mijn voorstelling. Ik denk, ik ga ze een lekkere conferentie schrijven. Ik ging achter mijn leestafel zitten. En ik zei tegen mijn vriendin, wat zal ik nou eens gaan schrijven? Ze zegt, moet je hem zien zitten? Het zat in de pap. Wat jij nodig hebt, Harry, is pap. Je moet er eens uit onder de mensen. Dan kom je wel op een idee. Ik zeg, ja, dat kun je wel zeggen, maar ik lul geen Spaans. Ze zegt, ja, dan ga je naar Gibraltar. Daar lullen ze Engels. Ik zeg, ja, dat wel, maar daar heb ik niet zo'n zin in, hoor. Die klote apen. Ze zegt, ja, dan ga je hier naar beneden van het bergje af, van het huisje van ons. Ga je naar de Middellandse Zee. Daar staan allemaal Nederlanders gewoon op die campings en zo. Ik zei, ja, dat is wel zo, maar dat zijn nou niet helemaal bepaald mijn type Nederlanders. Zo van, olé, paella. Ja, zei mijn vriendin, jij bent een schrijver, bedoel. Wat mij opvalt, je maakt altijd van die zoetsappige dingen over vroeger, Den Haag, je moeder. Schrijf nou eens een keer een ruige conference. Iets, ja, gewoon iets moderns, wat je heavy. Nou, dat vond ik een goed idee, jongen. Toen heb ik een conference gemaakt over iets waar ik een bloedhekel aan heb. En die conference krijgen jullie nu met z'n allen voor je plaat. Ja, ha, ha, ha, ha, ha, ha, wacht maar eventjes, jongen. Ik sta al een half uur uit mijn nek te zwetsen hier. Maar nou gaat het pas echt serieus, bikkelhard, onderuit de zak, pas echt beginnen. Ja! Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ik heb een hekel, een bloedhekel, een vuile, vieze, vliegende vinkenteringhekel. Aan Donald Duck! Aan Donald Duck, ja. Zeg ik het nog verkeerd ook? Ik moet zeggen, aan de Donald Duck. Want Donald Duck zelf is natuurlijk niks mis mee. Het is wel een geinig eend. Beetje raar dat hij geen broek aan heb. Maar aan de andere kant, een eend met een broek aan, dat is ook geen porum, hè? Weet je wat ik wel gek vind over Donald Duck nog even dan, hè? Is het nooit opgevallen? Hebben we altijd zo'n mutsje op? Nooit gezien zo'n mutsje en zo'n jasje aan? Maar nooit een broek. Nooit. Never. Nooit. Nooit. Gaat hij vissen, heeft hij opeens lieslaarzen aan? Dat wel. Dat wel. Gaat hij de bergen, heb je zo'n berenmuts op? Nooit gezien? Maar altijd is een blote reet. Altijd. Behalve, en dat is zo absurd, behalve als hij gaat zwemmen. Die opeens een zwembroek aan. Een eend met een zwembroek. Dat is net iets als een makreel met een snorkel op. Dat slaat helemaal weg. Of een aap met een bril op. Ik begin gewoon maar te lullen, hoor. Ontwikkelingshulp is leuk, maar je kan ook te ver gaan, zegt een aap. Weet u trouwens dat ik wel eens een aap gezien heb met een bril op? Dat is echt waar. En ik, ja, dat is echt waar. Ja, dat schiet me opeens te binnen. Nee, niet echt natuurlijk. Ik ken die hele voorstelling uit mijn hartjes natuurlijk. Stel dat ik hier ging lopen roepen, want met de binnen schoot, dan werd het een vrij ranzig avondje. Dat weet ik zeker. Ik kan maar beter een goed voorbereid verhaal vertellen. Vind jij ook niet, hè? Waarom ik wel eens een aap met een bril op heb gezien, bijvoorbeeld. Of waarom ik zo'n hekel heb aan de Donald Duck. Dat moet ik eigenlijk ook nog vertellen. Eigenlijk zo snel staan lullen dat ik twee verhalen heb. Dat is niet anders. Die Donald Duck moet hij maar even tussen uw oren parkeren. Daar lul ik zo al naartoe. Goed? Dan begin ik met die aap met die bril op. Goed? Ik heb wel eens een aap gezien met een bril op. Dat was in Gibraltar. De enige plek in Europa. Misschien wel even leuk om erbij te vertellen. Voor de MAVO-worst vanavond. Ik hoor er al een paar grinniken. Geinig dat ze er zijn, hè? De enige plek in Europa waar apen nog in het wild voorkomen. Die hebben tijdens de evolutie waarschijnlijk even niet opgelet en zijn ze aap gebleven. Nog even door voor de MAVO-worst. De rots is Engels. En de Engelsen geloven, zolang de apen erop blijven zitten, blijft de rots Engels. Doet de laatste aap het licht uit, gaat het vat. Dan komen de Spanjaarden en zijn ze het kwijt. Dus die mythe wordt geloofd. Dus die apen worden beschermd, beschermd, beschermd. Het is geen gezicht. Als je er geweest bent, weet je het. Er zit zo'n uitgezakte kudde apen met zo'n bek van, kan ons het verrotten, we zijn toch beschermd. En nou op met die nootjes. Er is niks aan. Ik ben daar een keer naar boven gegaan, omdat mijn vriendin zei, misschien zit er een verhaal in voor je voorstelling. Maar daar had ze wel gelijk in. Er zat wel een verhaal in, zeg. Want je gaat er omhoog in een grote gondel met z'n dertigen tegelijk. En ik stond in die gondel naast een gemiddeld Nederlands gezin op vakantie. Een gemiddeld Nederlands gezin. Ze hadden 2,3 kind. Een zoontje, een dochter en een videocamera. U kent dat wel. En de spanning was te snijden, dat is altijd op vakantie. Het is gewoon normaal gemiddeld, hè. Ik zal beginnen bij de vader. Die stond in één hoek van die gondel, hè. Die had daar zin in, die ouwe. Zo'n smile op zijn bek. Zo'n camera op zijn buik, je kent dat wel. En die ging daar lekker apen filmen. Kent je voorstellen? Ik denk, misschien win ik daar de hoofdprijs voor de leukste thuis. Een beetje een geit was het. Een beetje, ja, hij was kaal, een compensatiestaart. Af en toe dat ding eroverheen leggen, dat het nog wat leek, weet je wel. Het was... Maar die had daar zin in, hè? En helemaal aan de andere kant van de gondel, zijn zoon en zijn dochter. Bakvis, 12 jaar, puber 13, zo'n bek. Geen zin in die apen, veel liever op het strand blijven liggen, snap je? En de spanning tussen die twee was te snijden, en daartussenin stond die moeder. Die moest de goede vrede bewaren, je kent dat wel, hè? Ja, ja, zegt er iemand, ja, die weet dat. Ze stond erbij als een blauw helm. Slechts gewapend met drop en toffees de goede vrede bewaren. Nee, ga dan maar eens al staan, jongen. En dat zoontje begint opeens te eikelen, zeg. Die roept over het hoofd van al die toeristen naar zijn vader. Duurt het nog lang voor wij die klote apen zijn? En die vent krijgt de pleurs erin meteen, meteen. Het wordt meteen kwaad. Die laat zijn enige dag hieruit niet verzieken, hè. En die zegt heel assertief tegen zijn zoontje, wat voor een apen? En het gozertje schreeuwt keihard terug, klote apen! En die vet voor links, jongen, die begint gewoon tussen die toeristen door te roeien richting zoontje. Hij zegt, als jij dat nog één keer zegt dan, en die moeder zegt, iemand een toffee? Die begint de blauwhelm en je kent het al volgen allemaal, hè? Nou, op dat moment, jammer genoeg voor ons, want ruzie is leuker en gelukkig voor de familie Bakker, want zo heette ze, kwam de gondel bovenop die berg aan. Dus wij stappen met z'n allen uit. En het eerste wat je ziet is een waanzinnig groot bord waarop staat, don't be offensive to the apes. Gelukkig voor de MAVO-ers in de zaal vraagt dat dochtertje van dat bonengezinnetje aan de vader. Dat meisje vraagt, wat betekent dat? Ze had een beugeltje in. Ik bedoel, het is een gemiddeld Nederlands gezin. Dus heb die bakvis een beugel in de bek. Dat weten we allemaal. Dat is het. Dus dat meisje vraagt, wat betekent dat? Don't be offensive to the apes. En die vader die zegt, dat betekent... Dat is eigenlijk ook een MAVO, hoor. Die vent die zegt, val de apen niet aan. En dat zoontje zegt, bijna goed. Wie zit op het Atheneum? Ken je dat hier? Wat een ettertje was dat, zeg. Niet te geloven, zeg. Die gaat zo heel parmantig bij dat bord staan, dat zeikertje. Zo met zo'n snuffert van, dan zal ik het die staart eens invrijven. Weet je wat? Zeg, het betekent niet, val de apen aan. Je weet niet eens wat Engels is, jongen. Geit. Idioot. Offensive to the... Je mag de apen niet beledigen. Dat staat er. En die vader zegt kribbig, weet jij het weer beter? En dat gozer zegt, ja. En die vader zegt, wat, ja. En dat gozer zegt heel zuigerig, ja, papa. En die vet, het stoom kwam uit zijn oren. Die werd link, jongen. Hij zegt, je houdt je bek tegen van anders dan. En die moeder zegt, iemand een toffee? En dat gozer zegt, gert verremme, weer een toffee. Ik lust nou wel een keer een dropje. En die vent wordt weer link. Die zegt, jij krijgt geen dropjes. Je bent net zo goed als ik dat de dropjes voor je zus zijn. Want die toffees blijven achter de beugel plakken. En is helemaal niet meer te verstaan. En dat jongetje zegt zo quasi chagrijnig van hier zo, hier zo, hier zo, hier zo, hier zo. Ken ik al die kleffe klote toffees gaan leggen opvreten. Omdat zij zo'n stomme paardenbek heeft. En die vader die zegt, Stomme paarden, wat? En dat jongetje zegt dan de hele tijd, de stomme paarden, mond. En die vent was door het lint. Hij had het gehad. Hij loopt op dat mini-ettertje af. Met zo'n, ik gaf hem groot gelijk, hoor. Met zo'n kop van, nou zal ik hem een knal van zijn hartjes geven, dat hij het nummer van de kindertelefoon niet meer uit zijn hoofd wijkt. Maar die moeder ziet op tijd het gevaar en die werpt zich in de kreukelzolle, zal ik maar zeggen. Hè? Een goede blauwhelm en die begint dan zoontje zo te verdedigen en die zegt tegen die vent, wil jij misschien een toffee? Die vent zegt, rot op met die toffees! En die moeder probeert het nog één keer, die zegt, een dropje dan misschien? En dat zoontje zegt, hier zo, hè wel. En die vader, die duwt die moeder opzij, pakt dat mini-ettertje bij zijn strot. En je ziet hem denken, nee, ik doe het niet. Ik kan hem natuurlijk wel een hengst geven, maar dan begint mijn dochter om een pony te zeuren. Sorry, dat slaat helemaal nergens op, maar ik weet ook niet wat die vent denkt de hele tijd, hè. Die begon er als een idioot te schreeuwen, die vent. Hij hield zich nog één keer in. Hij zei, ik word er gek van, altijd op vakantie. Het hele jaar spaar je ervoor. Ik wou trouwens niet eens naar Spanje. We moesten vergaderen aan de keukentafel en iedereen wou naar Spanje. En dat zoontje zegt, wat doen we dan in Engeland? Die zegt, ik wil je de hele dag niet meer horen, zeikertje. Niet over Spanje, niet over Engeland en zeker niet over kloteapen. Die vader hebben het nog niet gezegd, hoeft die knal zo'n banaan tegen zijn hartjes. En dat jongen zegt, zie je, heb ik gelijk, je mag de apen niet beledigen, dan gaan ze gooien. Die vet werd licht. Die moeder roept nog één meer, iemand een toffee. En dat gozertje presteert het om te zeggen, papa niet, die heb al een banaan. Ik dacht, nou is die geslacht, die kleine, nou is die geslacht. Maar die vader, die hield zich nog één keer in. Je had het moeten zien, het stoom kwam uit zijn oren. Die staart wapperde alle kanten uit. En die begon daar op de berg tussen die toeristen preventief tot 10 te tellen. Hij stond er zo bij, ongeveer van 1, 2, 3. En dat zoutje presteert het om tegen de andere toeristen te zeggen, ho, ik wist niet dat hij kon tellen.

0: gaan, dat was het. Kan ik eindelijk eens vertellen waarom zo'n pleurisekel aan de Donald Duck heeft. Een raar vak eigenlijk, hè? Ja, nou goed. Zonder gekheid eventjes. Ik heb een traumatische bloedhekel aan de Donald Duck. Aan de Donald Duck. Niet dat ik een traumatische jeugd gehad heb. Helemaal niet, jongen. Het enige traumatische aan mijn jeugd is dat hij is afgelopen. Ja, dat is wel jammer eigenlijk.
1: De leukste is van toen en nu.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaprestatie keert terug. Begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan is weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
3: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: Zandy Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Live vanuit Studio 13. Dit is de Ochtendmix. Van 10 tot

0: Goedemorgen. Vanuit Studio 13 is dit de ochtendmix. Met Ab Jenema.
1: 1985.

En zo zijn we weer terug voor het tweede gedeelte van deze aflevering van de Ochtendmix op dinsdag 9 juli 2026. Joris juist Marillion en Kaylee, 1985 en uit 1968, The White Room van de formatie The Cream.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Dan beginnen we met Wesley Sneijder, een Nederlandse voetballer. Ex-voetballer inmiddels. Wesley, geboren in 1984, wordt vandaag 42 jaar. Matthew Bellamy, frontman van de Britse rockband Muse. Matthew, geboren in 1978, wordt vandaag dus 48 jaar. Dionne de Graaf, Nederlands televisiepresentatrice. Ik ken haar natuurlijk van Studio Sport. Dionne, geboren in 1969, wordt vandaag 57 jaar. Jan Veen, Nederlands pianist, geboren in 1966. Jan Veen wordt vandaag 60 jaar. Tatjana Simic, Kroatisch-Nederlands model, zangeres en actrice. Tatjana, geboren in 1963, wordt ook dus 63 jaar vandaag. Erik van der Hof, Nederlands zanger en presentator. Erik, geboren in 1963, wordt dus ook 63 jaar vandaag. Johnny Depp, Amerikaanse acteur. Johnny, geboren in 1963, wordt dus ook 63 jaar. En tot slot Michael G. Fox, Canadese acteur. Michael, geboren in 1961, wordt vandaag dus 65 jaar. Zijn er luisteraars die vandaag jarig zijn? Allemaal van harte gefeliciteerd. We gaan luisteren zo naar Elton John, I'm Still Standing. En erachteraan gaan we terug in de tijd. We pakken even de top 40 erbij van 50 jaar geleden. En dan zien we daar op nummer 31 nieuw binnenkomen. John Sebastian en Welcome Back. Dus die twee platen achter elkaar gezet voor je. Beginnen we met Elton John.

0: Nummer 31, John Sebastian en welcome back. Tijd voor.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Jazeker. Er is een persbericht binnengekomen. De serie zomerconcerten Carillon in de tuin van de Agatha-kerk start op 15 juni aanstaande. Het duo Bellini speelt samen Quatre Mains op het Carillon. Een unieke samenwerking. In het najaar van 2024 waren zij 5 weken Carillon Fellows op de Bock Tower in Florida. Onder begeleiding van Gert de Hollander verfijnde zij het duo-spel. Tijdens deze periode verzorgen zij tevens concerten in het kader van het Florida Carillon Festival. Internationale allure brengen zij mee naar Beverwijk. Hun repertoire gaat van barok tot pop, van Handel tot Mozart tot Radiohead en filmmuziek van Jan Tiersen. Daarnaast spelen zij natuurlijk ook muziek die speciaal voor Beyaard is geschreven. Het concert begint om 8 uur en kan via een tv-scherm gevolgd worden in de tuin van de Sint-Agatha-kerk, Breestraat 9 in Beverwijk. Bij slecht weer is het in de kerk. De toegang is gratis, evenals de koffie of thee. Na afloop is er tijd voor een ontmoeting met het duo Bellini, onder het genot van een glas wijn of fris drank. De andere concerten zijn op 29 juni, 13 en 27 juli. Het eerste concert dat start op 15 juni aanstaande. De serie zomerconcerten Carillon in de tuin van de Agatha-kerk. Dus tot zover.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: als dit plaatje ook wel gedraaid worden.
1: Het regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, wederom is er een bericht binnengekomen. Op 3 juli 2026 vindt de vierde editie van Festival Vol Bloeiers plaats op de prachtige buitenplaats Akkeredam in Beverwijk. Festival Vol Bloeiers is het festival waar je nooit te oud voor bent. Speciaal voor de 70-plussers wordt buitenplaats Akkeredam voor één dag omgetoverd tot een sfeervolle festivallocatie vol muziek, theater, kunst en inspirerende activiteiten. Van 12 tot 5:30, en je loopt dus ongeveer vanaf 11:30... kunnen bezoekers hun eigen festivaldag samenstellen en genieten van een gevarieerd programma op het landgoed. Enkele hoogtepunten uit het programma zijn: acteur Remco Melles en cellist Ike Viersen presenteren de muzikale vertelvoorstelling Bomans Klinkt. Dat is weer gebaseerd op het werk van Godfried Bomans. De Belgische theatergroep Compagnie Krak brengt King Sugi, een poëtische en clowneske voorstelling over verlies, rouw en troost. Muziektheatermaker Marlies Ruigrok en Caravaan spelen De Klank van IJs over transformatie en het verleggen van grenzen. Een schilderworkshop verzorgd door het Van Gogh Museum in de Boomgaard. Een workshop Afrikaanse percussie, gedichten en poëzie in de kast van de Orangerie. En dat zijn een aantal dingen uit de vele mogelijkheden die je daar kunt zien in dat programma. Met een toegangskaart van €18,50 hebben bezoekers toegang tot het volledige programma. Wil je meer weten over het festival Vol Bloeiers? Ga ik je het adres geven, het internetadres. Dat is www.caravaan.nl/festivals/volbloeiers-2026/. Het zijn er heel veel achter elkaar. Nog een keer www.caravaan.nl/festivals/volbloeiers-2026/. En daar vind je het hele programma. En daar zal je ook ongetwijfeld kunnen vinden waar je aan de kaarten kunt komen. Tot zover.
1: Cultuur.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste 4 wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt! Met de komst.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360. Interviews. De regionieuws.

0: Zo. Goedemiddag, daar zijn we dan. Het is weer dinsdag. Het is vandaag eigenlijk. Dat weet ik niet meer. Is het nou 10 juni of nou 9 juni? Nou ja, maakt ook niet uit. Het is in ieder geval 12 uur geweest. En hartelijk dank aan Ab voor de vanochtend mix. En wat een verschrikkelijk mooi einde, Ab. Jongen, wij zaten echt even te genieten. Headbanging in de studio.
1: Wauw.
0: Jongen.
1: Ja, ik was echt even...
0: Ja, we waren echt even flabbergasted, hoor.
1: Ik ben wakker.
0: Ja, wat een fantastisch nummer. Mother Earth van Within Temptation.
1: Yes.
0: Hansel en ik allebei grote fan van, dus helemaal lekker. Ab, dankjewel. Het maakt ons gelijk wakker. Goed, we gaan beginnen. We hebben de vaste onderdelen natuurlijk vandaag niet. Want de theaters zijn dicht. Mosterdzaadje is dicht. Kenmer Theater heeft geen voorstellingen meer. Gaat ons geen openbare. En dus hebben wij geen telefoontjes vandaag. Maar goed, we hebben dus wel de artiest in het licht. Angela heeft weer een jaartal gekozen. En ik heb vorige week... Vorige week reden wij met de regiorijder naar huis. We hadden een hele leuke chauffeur in die auto zitten. En die had een liedje en dan ben ik gelijk verkocht. Hè? Die had een liedje op de radio en dat hoorde ik. En ik denk, oh, daar ga ik wat mee doen. Ik moet het nog even monteren, maar ik ga er wel wat doen. Want ik vond het zo leuk dat ik in die auto zat. En... overigens, mijn oude vriend Tom Welsen zat voorin. En dat was helemaal leuk. Even gezellig. En
1: we zijn er wel een stukje omgereden, volgens mij.
0: Ja. En goed, om dit liedje helemaal te horen. En vandaar, ik heb het even opgezocht. En het is zo leuk. Luister maar.

0: Jans is geheim agent, hè? Van de BTW.
1: Ik wist er zo slecht. Ik kende het hele liedje niet, maar...
2: Nee, ik ook niet. En we hadden allebei zoiets van... Oké.
1: Ja, we hadden bijna een deuk achter in die taxi. En dan, geweldig. Ja, ik ga er nog iets mee doen. Ik moet eventjes knippen en plakken, zoals dat heet. En er een leuke jingle van maken voor het programma. Dat is wel leuk. Goed, in ieder geval, dankjewel Cocktail Trio. En dankjewel leuke taxis voor dat je dit draait in de auto. Vond echt humor.
2: Ja,
1: dat wel. Goed, nu weer over tot de orde van de dag. We zitten nog steeds op Eimond 360 en dat is hartstikke gezellig. En wij zijn nog steeds hier in ons oude pandje aan de Spanenstraat. Het is toch een beetje nostalgisch nog dat we hier zitten. Gezellig gewoon. Ja, grote ruiten tussen, maar goed, het maakt al niet uit. We gaan het doen. Even kijken. Ja, we gaan het doen.
3: Je luistert naar Eindeloos Eimond. Tijd voor Artiest in het Licht.

0: was het van Roberto Sacchetti en die Scooters, hè? Uit Zandam kwamen ze vandaan. En waarom draaiden we dit?
1: Alkmaar. De zanger kwam het ook.
0: Oh, de zanger kwam het ook maar. Ja, okay, nou,
1: dat
0: vind
1: was
0: ik ook goed.
1: Erik van Rolf.
0: Ja.
1: En die is vandaag jarig.
0: Ach, goed.
1: Ja.
0: Hoe oud wordt hij?
1: Hij wordt 63, hij is net zo oud als ik.
0: Oh, wat leuk. Ja, en hij is weer volop actief, hè? Want hij, volgens mij is hij een theatertour aan het doen met Angela Groothuizen.
1: Ja.
0: Samen. En dus, ja, nou, leuk. Roberto en de Scooters was een grote hit in de jaren 80. Ik weet het nog wel, ik zal nog wat gespeeld hebben met Charles samen op bruiloft. En zo, moesten we niet spelen. Ja, kon niet anders. Goed, Erik, gefeliciteerd jongen. En als je je gebak kwijt moet, kom je maar even langs aan de Spanenstraat.
1: Kom maar even langs.
0: Kom even langs brengen, hoor. Vinden we helemaal.
1: Ja, lusten we wel.
0: Lusten wel een bakkie. Gebakkie. Bij een bakkie, een gebakkie.
1: Je gemakkie bij je gebakkie.
0: Ja, op je gemakkie. Ja, zo is het ook nog weer. Goed, eens even kijken. Angela heeft een jaar gekozen, dames en heren. En veel van de muziek in dit programma zal dus inderdaad uit dat gedenkwaardige jaar komen. Het jaar 1977. Dat is het jaar dat ik mijn allereerste LP maakte. Ja, nee, mijn tweede. Dat is wel een mooi jaar. Mijn tweede. Eerst had ik er in 75 een gemaakt met Billy B. Jacket. En toen in 77 een eerste orgelplaat. Ja, nooit vergeten. Fake plaat. Maar goed, Angela heeft gekozen voor... Goed, welk nummer ook weer? Nummer 9, hè? Toch?
1: Ja.
0: Ja, nummer 9. Oké, okay, nummer 9 uit het Engelse jaaroverzicht van de top 100 van Engeland. Het jaaroverzicht van de top 100 van Engeland, 1977. En daar stond...

0: Leo Sayer was dat, geweldige plaat. En dat stond in 1977, dus op de 9e plaats in het Engelse jaaroverzicht van de Engelse top 100 van 1977.
1: Ja, dat had hier een knijter van, dan heet mij.
0: Ja, dat mag je wel stellen. En we gaan er meer van horen, want het is een mooi jaar en er komen mooie platen voorbij. En,
1: dat was een goed muziekjaar.
0: Dat was een goed muziekjaar, zo is dat.
2: Voor Beverwijk, met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360.
0: Ja, dat je
2: alles
0: maar
2: om je heen.
0: Ja, alles om je heen. En dit is de nieuwe van Kensington. Ja! Yeah.

Ja, dus de nieuwe van Kensington. En dat is een lekkere plaat. Soundje is hetzelfde gebleven. Ze hebben intussen een nieuwe zanger. Volgens mij een Amerikaan. En nou ja, is in ieder geval goed voor de Engelse teksten. En ja, voor de rest is het soundje natuurlijk allemaal een beetje gelijk gebleven. Zeer doortipperd en lekker. En stevig. Kensington dus. Als het ware. En uit het jaar 1977. Prachtig jaar, muziekjaar. Nou, als je de eerste 19 aan nummer 8 doet, denk ik van nou... Laat maar. Maar niet alles natuurlijk. Maar dit was wel leuk. Hete chocola. Je wint weer. Oei. Zowel hot chocolate en you win again.

0: kan ook voor altijd lekkere liedjes. Hot Chocolate. Uit 1977 vandaan dit. En het liedje dat heet You Win Again. Ik ga even een jaartje later, dames en heren, naar het jaar 1978. Was ook wel een leuk jaar. Want in 1978 was het zo dat de heren Rolling Stones een concert gaven ergens in Detroit of zo. Ja, ergens in Detroit. Ja, daar was het. En daar is ook een... Nou, vorig jaar volgens mij... heel lang daarna is daar een live plaat van verschenen. Ik weet niet of hij op vinyl stond. Dat ben ik eigenlijk een beetje... weet ik niet. Maar in ieder geval, hij stond wel op internet. En dat is natuurlijk altijd heel erg leuk. Dus van die live plaat uit 1978... de Stones at Detroit City... is hier Happy.
1: We're gonna get Keith to sing Happy.

0: en het leuk, misschien was dit nog vier van de vijf originele Stones, hè? Want hier was Bill Wyman nog bij, hier zat Charlie Watts nog bij. Dit waren de echte Stones, met de enige die niet van het begin was, dat was natuurlijk Ronnie Wood. Maar goed, die is langzamerhand echt ook wel een originele Stones, want die zit er alweer sinds 75 bij. Dus dan mag je dat wel zo zeggen. Nou, intussen zijn er niet zoveel meer van over, alleen Keith en Mick zijn er nog, hè, van de originele Stones. Nou, en Bill is er ook nog wel, maar die doet niks meer met de Stones, nee. Goed, Happy. Ja, ik miste toch een beetje de blazers. Want het is een nummer van Exile on Main Street natuurlijk. En daar zit er zo'n vet blazersarrangement bij. Maar aan de andere kant, dit was wel heel erg live. En lekker. De Rolling Stones dus. Goed, de actualiteit noopt ons weer om ons kijktoestel, lieve kijkbuiskindertjes, over te schakelen naar de andere kant van de ruit, waar een blonde schoonheid zit om u het nieuws te gaan doen.
1: Nou, blond.
0: Maar blond-grijs. Maakt niet uit. Ah joh, mensen zien het toch niet. Ik kan het precies zo maken. Wil die camera's doen die het toch niet? Dus nee, ja. Ik kan het precies zo maken als ik wil. Goed.
2: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
3: Beverwijkse scholieren krijgen een cadeau van de gemeente. Het jubileumboek 7x Beverwijk. Het prentenboek is gemaakt ter ere van 750 jaar Marktrecht en neemt kinderen mee langs bekende en minder bekende plekken in Beverwijk en Wijk aan Zee. Het boek wordt uitgereikt aan leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 en is geschreven door Truus Zonneveld en geïllustreerd door Charco van der Pol. In 7 verhalen laten zij kinderen kennis maken met gebeurtenissen, plekken en personen die de stad hebben gevormd. Zo wordt de lokale geschiedenis niet alleen verteld, maar ook zichtbaar gemaakt met kleurrijke illustraties. In een tijd waarin digitalisering regeert, bewijst de nieuwe generatie muzici van het Kennemer Jeugdorkest dat samen muziek maken in een orkest springlevend is. Op zondag 14 juni 2026 komt het orkest uit in de finale van Nationale Orkestspelen samen met 6 andere jeugdorkesten. Hun prestaties tijdens de finale van de Nationale Orkestspelen worden onder andere kritisch gewogen door een vakjury van het allerhoogste niveau, bestaande uit onder andere topdirigent Sander Tepen en violiste Cecile Huinen. Deze unieke ontmoeting onderstreept de energie, discipline en gedrevenheid van de hedendaagse jeugdorkestcultuur. Vleermuizen zitten het woningbouwproject rondom het station in Heemskerk dwars. Om vlieg- en fourageerroutes van de vliegende zoogdieren te beschermen, vallen 23 woningen weg. Een deel is met wat aanpassingen nog terug te winnen, maar per saldo blijft een afname van 9 woningen over. Een ecologisch adviesbureau heeft de plannen ingezien en bepaalt dat hoeve 1 eigenlijk aangepast zou moeten worden om de vliegen- en fourageerroutes van vleermuizen te beschermen. Hierdoor vallen er dus 23 woningen weg. Door aan een appartementengebouw 2 woonlagen toe te voegen, wordt er echter weer 14 teruggewonnen. Feit blijft dat het project dan op 9 woningen minder uitkomt. Tot zover.
0: Nood van de redactie, je zal maar woningzoekend zijn.
2: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
3: Ja, en het weerbericht wordt u aangeboden uiteraard door Rico Schreuder. Vandaag komt het tot buien en vooral vanmiddag kunnen deze buien stevig uitpakken en gepaard gaan met hagel, onweer en windstoten. Tussendoor breekt ook even de zon door. Er waait een matige aan zee, vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt niet warmer dan 17 graden. Niet alleen morgen, maar ook donderdag en vrijdag komt het regelmatig tot regen of buien. En vooral morgen is er nog onweer mogelijk. Zo nu en dan schijnt ook de zon. En het is koel voor juni met een graad of 18.
1: guur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Ja, heerlijk hoor. Blues en nog eens blues.
1: Alleen maar blues.
2: Ja.
0: Ja.
2: En wat ze allemaal verbindt met elkaar, dat is het feit dat dit allemaal toch best wel wereldvermaarde bluesbands waren uit Nederland.
0: Ja, ik heb alleen mijn twijfel bij die eerste. Ik heb daar echt mijn twijfels bij. Maar,
2: daar zat ik dus ook mee. Want ik krijg een melding hier dat de Dave Hofheimer Band is.
0: Ja.
2: Terwijl ik toch expliciet had gezegd Barrel House.
0: Ja, maar dat is Barrel House niet.
2: Nee.
0: Daar was ik al bang voor. Ik denk dat het afkomstig is van een album dat Barrel House heet. Want ik herkende de stijl van Barrel House totaal helemaal niet. Want ja, ik ken die band natuurlijk als geen ander. Ik heb het zelfs hele ontstaan van toen gezien vanuit de Oscar Band en Blues Band. Dat pianist Han van Dam iets anders ging doen. En toen die band Barrel House begon. En dat klinkt heel anders, want Han van Dam speelt op een hele andere manier piano.
2: Ja.
0: Maar goed, maakt niet uit. De internet fopt ons wel vaker. Ik heb wel eens vaker dat je denkt een bepaalde titel.
2: Achteraf denkt van, hé.
0: Dat klopt helemaal niet.
2: Klopt niet.
0: Want die informatie is gewoon niet goed.
2: Nee.
0: Maar dit is niet onze schuld, het is de schuld van internet. Zo.
2: Ja, de intentie was de Barrel House Blues Band.
0: Ja.
2: Nederlandse bodem.
0: Ja.
2: Noord-Hollandse bodem zelfs.
0: Ja, Haarlemse bodem zelfs.
2: Oh, nog erger.
0: Nog erger. Ja, want Van Dam kwam uit Haarlem vandaan. En de grote deel van de band kwam uit Haarlem vandaan.
2: Ja, nou ja, dat was de eerste. De intentie was dat de eerste zou zijn. Yeah. De tweede was Flavium.
0: Ja.
2: Ook geen kleintje in bluesland.
0: Nee, uit Apeldoorn vandaan volgens mij.
2: Ja, ja. En een geweldige bluesband. Ik heb ze heel, heel vaak live gezien. Dat is echt heel fijn. En als laatste natuurlijk het ultieme bluesnummer vind ik zelf ooit geschreven door een Nederlandse bluesband. Windows of My Eyes en QB and the Blizzard.
0: Groet naar Grollo, hè?
2: Groet naar Grollo.
0: Daar kwam het niet vandaan. Wat ik trouwens wel de allerbeste QB LBP vind ooit. Groet uit Grollo, dat is Maar goed, dat is allemaal weer persoonlijk natuurlijk nieuw, hè? Goed, nou, dat hebben we de 3-in-1 gehad. Barrel House ga ik nog eens even opzoeken. Kijken of ik een echte opname van Barrel House kan vinden. Want dat kunnen we ze natuurlijk niet aandoen, die jongens.
2: Nee.
0: Maar dit is even terug naar 77.

0: Wally, Wally, Wally, Wally, Wally, Wally. Het jaar 1967, het gedenkwaardige jaar. En dan hebben we dat heet Under the Moon of Love. En hier is de echte...
1: 77.
0: 77, zei ik dat niet, hè?
1: Nee, je zei 67.
0: Oh, sorry. Neem
1: ik denk, dat is wel een beetje erg vroeg.
0: Neem me niet dadelijk. Dit was 1977. Ik wou zeggen, hier is de echte Berlaus. MUZIEK

0: Almost There. En dat was de echte Middelhuis. Met,
1: yep.
0: Met zangeres Tineke Schoenmaker. En wat had dat mens een heerlijke stem. En ja, die Middelhuis. Dat zei ik al, dat waren allemaal mensen, of een aantal mensen die oorspronkelijk uit de Oscar Benton Blues Band kwamen. En het leuke ervan is dat Oscar Benton had altijd een filosofie in de tijd dat hij die blues deed. Zo van, die mensen van die band hadden allemaal Engelse namen. Hè? Je had G. Oscar Benton, dat was hij zelf. Dan had je Barrelhouse Bailey, dat was de pianist. Dan had je Lonesome Tanny Land, dat was de drummer. En dan had je ook nog een of andere Hawkins. En want hij zei dan, Bach speel je ook niet in je trui. Dus de muzikanten moesten Engelse namen hebben. Goed, nou, leuk om dat te weten. Dit was dus Barrelhouse. En nog één plaatje. En dit is de laatste, tot het nieuws.

Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens.

0: team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en Van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar. Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.
4: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
3: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
4: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
3: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond.
4: Check Eimond360.nl.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Eimond 360. Interviews. De regionieuws.

0: En zo zijn we er weer. En nieuws weer geweest. En kunnen we weer verder met waar we mee bezig waren. Namelijk Eindeloos Eimond op Eimond 360. Ja. Dat allemaal. En we hebben nog een paar leuke dingen hoor. Want Ansela heeft nog een cabaret stukje uitgekozen. Cabaret, hè? Mm-hmm. En ja, dat is leuk. En we hebben het liedje van de Sidekick nog. Het regio nieuws komt er nog aan straks om 1:30. En we hebben ook nog veel. Gewoon lekkere muziek. Onder andere uit 1977. Maar ook nieuwe, nog wat nieuwe zaken. En dat maakt het leuk. We gaan beginnen met een stukje cabaret. En dat komt uit een programma Andermans Veren. Dat is een programma dat altijd op Radio 5 is. Op zondagmorgen, ja. Mm. Dat is een leuk programma van meneer Van Veer. En ik weet zijn voornaam even niet.
1: Bert.
0: Nee, niet Bert. Hij heet anders. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, hij doet dat op die tijd. En dat is een leuk programma. Een beetje unieke cabaret-opnamen die je dan hoort. En die zijn wel leuk. En dit is er ook eentje. Kijk haar nou. En dat is een liedje van Jenny Arion. Is gewoon leuk. Luister maar.
2: Al zo lang ik

0: Ja. Ja. Een heerlijk mens is dat toch, Jenny anders. Ja. Ze leeft nog steeds, hè?
1: En ik vond eigenlijk dat... we hebben in Nederland eigenlijk best wel hele... enorme grande dames van de cabaret. Waar zij er één van is.
0: Ja, zeker weten.
1: En dan hebben we nog Jasperina. En we hebben Connie Stewart.
0: Ja.
1: Dat zijn echt wel de grote.
0: Ja. Ja,
1: en die waren partij grappig.
0: Ja, van de oudere garde, zeg maar. Hè?
1: De
0: van de eerste naoorlogse lichting ongeveer. Ja, Jenny Arion, ik ken haar heel goed. Ik heb er jaren natuurlijk al... Vroeger speelde ze als jonge meid speelde ze in die NCFV-musicals... die op zaterdagavond dan op de televisie aan Brigitte doen en zo. Samen met Jacco, vaak met Jacco van Renesse. Dat was een soort vaste duo die musical speelde. Vreselijk leuk altijd. En het was nog heel jong, maar volgens mij leeft ze nog breed. En ze heeft het laatste wat ze gedaan, volgens mij is een programma met Kaandorp samen maken.
1: Ja, ze heeft laatst ook een show samen met Kaandorp gedaan. Maar hebben er een stukje van gezien, weet je nog?
0: Ja.
1: Hilarisch.
0: Goed, Jenny Arion dus. Kijk, Hanno, en dat kwam uit een programma dat heet Andermans Veren. Ja. En dat wordt gemaakt door Kik van de Veer. Kik heet die van zijn voornaam. Kik van de Veer. En dat zijn liedjes die ooit wel een keer door iemand gedaan zijn. En die dus nu door een ander nog eens een keer overgedaan zijn. Dus dat is vreselijk leuk. Goed, nou. De volgende nummer, ik zei het vrijdag al tegen Frank. Je hoeft dit nummer niet als hint te zien. Maar het kan natuurlijk wel. Dat je dit nummer wat ik nu ga draaien, dat je dat als hint ziet. Het hoeft niet hoor, hoeft niet. Ik zeg niet dat het moet, maar ik zeg wel dat het kan. Goed, hier is een nieuwe single van Mungo Jerry van In The Summertime. Weet u nog? En deze keer zegt hij, it's time for coffee.
2: 1, 2, 3, 4.

0: Ik zei nog tegen Angela, dat is geen hint hoor. Ik zei nog tegen Angela, dat is geen hint hoor, maar ze ging wel koffie halen. Dat heb je nou weer als voordeel.
1: Voor Heemskerk met De Maar, Noorddorp en Commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.

Engels, hè? The Bright House and Red Streak Brass Band. The Bright House and Red Streak Brass Band. En dat nummer heette The Floral Dance. En zo, ja, die brassbands, dat is typisch Engels. Dat, je hebt hier natuurlijk diverse blaasorkesten. Maar toch zo'n Engelse brassband, koperband, alleen maar koperinstrumenten. Daarom heet het ook brass. Alleen maar koperinstrumenten zijn dat. Dus geen rietblazers of zo. Geen klarinetjes of zo. Of wat dat soort dingen. Nee, alleen maar echt koper. En daarom heet het ook brass band natuurlijk. En dat is typisch Engels. Dat vind je nergens. Er zijn ook bijna nergens orkesten die dat kunnen imiteren. Want ja, het is een hele specifieke, leuke sound eigenlijk, moet je zeggen. Nummer heet het dus The Floral Dance. En ik zeg de titel nog een keer. The Bright House and Red Streak Brass Band. Jawel. Nou, die slagen we over, die heb ik al een paar keer gehad. Eens even kijken wat we nu gaan. Ja, we gaan het liedje van de Sidekick doen. En dat is een heel mooi liedje van de Sidekick. Anders blijft een heel mooi liedje uitgekozen van Roberta Flack. Weer iets heel anders. The first time ever I saw your face. Oh, dat was op station, Beverwijk.

0: werkje van Roberta Fleck. Die, we natuurlijk, die ons vorig jaar is ontvallen, helaas. En ja. Dit heeft die vrouw toch een prachtige muziek gemaakt. En er komen nog steeds, de laatste tijd zie ik ook weer wat opnames van, ook met name dat ze jazz speelt, komen weer online. En dat is op zich ook wel interessant. Maar dit was een van haar eerste grote hits in Nederland. En The First Time Ever I Saw Your Face.
1: Ja, leuk om te vermelden dat we afgelopen Pasen dit nog live hebben horen zingen door Annemarieke Bechtold.
0: En die deed dat
1: ook zeer, zeer goed.
0: Zeer mooi. Maar dat is ook een fantastische zangeres.
1: Dat, uiteraard.
0: Goed, dus even kijken, gaan we doen? Ja, we gaan dus aan het plaatje draaien. Ja. En er is weer een nieuwe. Ik heb weer een leuke nieuwe voor u. Ja. En er is een band van, die heet Shaboozy. Ja, en het klinkt leuk. Want het nummer heet Cowgirl.

En dat was hem. Ja, houd zo maar op, hè. Dat heb je dan ook maar. Houd zo'n plaat zomaar ineens op. Ben je niet op verdacht. Maar goed, maakt niet uit. Hij doet het van Shaboogie, heette de band. En het liedje, dat was getiteld Cowgirl. En dan moet ik even kijken. Nou, er kan nog wel één plaatje tussendoor. Voordat wij ons bezig gaan houden met het nieuws. Dus, even kijken. Ja, want het nieuws komt er zo aan. En ik heb hier eentje, die is van Raccoon. Ja, en dat blijf ik zo'n fantastisch mooi nummer vinden. En ik niet alleen, want ik hoorde dat hij op andere radiostations ook al tot soort alarmschijf gemaakt is. En ik vind het zo'n mooi liedje. Raccoon. En samen met Faela. En het is echt schitterend. Het nummer is getiteld Daffodils.

0: prachtig nummer is dit toch. Bart van der Weijden, wat een fantastische strot heeft die man toch. Net dat stemgeluid, dat is ook zo'n geluid wat je direct herkent. Als je hem de eerste noot die hij zingt, dan weet je dat hij het is. En dat vind ik altijd wel een gave hoor, als je dat hebt. Dat je de eerste noot gelijk weet van, je hoeft je niks af te vragen, dit is Bart. Klaar, kan niet anders. Goed, prachtig liedje en het heet Daffodils. En de zangeres, die doet er zeker niet van onder, dat was Fela. Prachtig mooi. Goed, als ik een alarmschijf zou mogen kiezen, dan is dat deze voor deze week. Zeker weten. Daffodils dus, Raccoon. Prachtige band. En dan is nu tijd voor het nieuws. Ja, dat ook nog.
1: Het regionieuws hoor je in Eindeloos Eimond.
2: Zo, even kikkertje wegwerken. Beverwijkse scholieren krijgen een cadeau van de gemeente. Het jubileumboek 7x Beverwijk. Het prentenboek is gemaakt ter ere van 750 jaar Markrecht en neemt kinderen mee langs bekende en minder bekende plekken in Beverwijk en Wijk aan Zee. Het boek wordt uitgereikt aan leerlingen van groep 3 tot en met groep 8 en is geschreven door Truus Sonneveld en geïllustreerd door Charco van der Pol. In 7 verhalen laten zij kinderen kennis maken met gebeurtenissen, plekken en personen die de stad hebben gevormd. Zo wordt de lokale geschiedenis niet alleen verteld, maar ook zichtbaar gemaakt in kleurrijke illustraties. In een tijd waarin digitalisering regeert, bewijst de nieuwe generatie muzici van het Kennemer Jeugdorkest dat samen muziek maken in een orkest springlevend is. Op zondag 14 juni aanstaande komt het orkest uit in de finale van de Nationale Orkestspelen en dat samen met 6 andere jeugdorkesten. Hun prestaties tijdens de finale van de Nationale Orkestspelen worden onder andere kritisch gewogen door een vakjury van het allerhoogste niveau, bestaande uit onder andere topdirigent Sander Tepe en violiste Cecile Huyne. Deze unieke ontmoeting onderstreept de energie, discipline en gedrevenheid van de hedendaagse jeugdorkestcultuur. Vleermuizen zitten het woningbouwproject rond het station in Heemskerk dwars. Om vliegen- en fourageerroutes van de vliegende zoogdieren te beschermen, vallen er 23 woningen weg. Een deel is met wat aanpassingen nog terug te winnen, maar uiteindelijk blijft het een afname van 9 woningen. Een ecologisch adviesbureau heeft de plannen ingezien en bepaalt dat Hoeve 1 eigenlijk aangepast zou moeten worden om de vlieg- en fourageerroutes van de vleermuizen te beschermen. En hierdoor vallen er 23 woningen weg. Door aan een appartementengebouw 2 woonlagen toe te voegen, worden er echter weer 14 teruggewonnen. Feit blijft dat het project dan op 9 woningen minder uitkomt. Tot zover.
1: Je hoort het weerbericht in Eindeloos Eimond.
2: En het weer is zoals gebruikelijk afkomstig van Rico Schreuder. Vandaag komt het tot buien en vooral vanmiddag kunnen deze buien stevig uitpakken en gepaard gaan met hagel, onweer en windstoten. En voor de provincie Noord-Holland is er door het KNMI code geel afgegeven. Tussendoor breekt ook even de zon door. Er waait een matige aan zee vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt niet warmer dan een graad of 17. Niet alleen morgen, maar ook donderdag en vrijdag komt het regelmatig tot regen of buien. En vooral morgen is er dan ook nog onweer mogelijk. Zo nu en dan schijnt ook de zon en het is vrij koel voor juni met 17 graden.
3: Guur of zomers, nat of droog. Dit was het weerbericht.

0: Nou, dat lijkt me duidelijk wie dit zijn.
1: Yep.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wie dan?
1: Deep Purple.
0: Ja. Nieuwe single van een nieuw album. En ze leven dus nog steeds, zijn nog steeds volop actief, deze mannen. En dit nummer, dat heet Diablo. Nou, lekker hoor. Lekker stevig. Het zijn natuurlijk niet meer de originele leden van dit beentje. Mm. Maar ja, nou, kunnen we daarmee zitten?
1: Een aantal is al helemaal, hè?
0: Ja, en ja, John Lord onder andere. En een aantal zit er. Er is nog maar één origineel, geloof ik. Dus de drummer alleen nog, geloof ik. Ian Paisley heet hij toch? Of
1: ik goed Ian heb? Page.
0: Ian Page, ja, dat is de enige originele nog. Goed, nou, lekker
1: en
0: dan.
1: Gillen.
0: Hè? En Gillen, ja. Gillen is die doet het ook nog steeds. Wat leuk. Goed, we zijn lekker bezig. Goed, we gaan eventjes weer terug naar 77. Ik had iets anders in mijn hoofd, maar mijn laptopje zegt ineens van... Joh, weet je wat je doet? Ik ben moe, ik schakel eruit.
1: Doe het lekker zelf.
0: Ik schakel eruit. Doe het lekker zelf. Maar goed, dat is niet zo'n probleem. We kunnen alle konden. Boogie Nights!

Boogie Nights. Lekker hoor. Even lekker, even gezellig. Even een beetje disco, eventjes workout en zo. Dat is altijd wel goed, hè? Een beetje bewegen. Even die stoelen, die tafels aan de kant. En dan gewoon even, door, even lekker doorgaan. Heatwave was dat. Nummer dat heet Boogie Night. Nog iets wat ik ontdekte wat weer nieuw is en wat leuk is om te horen. The Who, dames en heren, hebben een nieuw album uitgebracht. Het is een live album. En dat heet de Live at the Eden Project. En dat is een plaat uit 25 juli 2023. Toen is dat opgenomen. Nou, de Who zijn natuurlijk, daar zijn er nog maar twee van over. Dat is Pete Townsend en Roger Daltrey. Maar met de muzikanten die ze erbij hebben. Waaronder toen de tijd volgens mij nog de drummer van Zach Starkey, de zoon van Ringo. Hebben ze toch wel een vrij indrukwekkend live album uitgebracht. Met heel veel dingen uit. Een groot deel uit Tommy. Onder andere de Overture en nog aan Pinball Wizard en zo. En 1921 en dat soort dingen staan er allemaal op. Dus dat is best wel mooi. Maar ik laat u eventjes een live versie horen. En ik vind toch dat ze het best nog goed doen. Stel je voor die oude rockers. Want ze lopen ook tegen de 80, die jongens. En dat je dan dit nog even voor elkaar krijgt. Ik vind het heerlijk om te horen. Hier is de Who met hun hit uit 1966. En ze doen het nog eens een keertje dunnetjes over.

0: Ja, en dat was zomaar lekker een heerlijke live opname. Te gek, de registratie. Ja, je moet je bedenken, het zijn bijna tachtigers hè, die daar staan te rocken als een stel gekken. Het is opgenomen in 2023. Dus en het album heet The Eden Project Live. En ik zei het al, je kunt als je het album online opzoekt, onder andere de Overtures 1921, Pinball Wizard. Uit Tommy spelers onderhand. Maar ook natuurlijk hits als Baba O'Reilly en Won't Get Fooled Again. Die kun je er ook op terugvinden. En het is gewoon... Ja, goed, oké. Ik vind het lekker. En ja, het is prachtig mooi natuurlijk. Dat verhaal My Generation. Op het moment dat ze het vroeger speelden, dan ging de halve apparatuur eraan. En dat hebben ze nu maar niet meer gedaan, geloof ik. Nee, ze hielden nu al heel. Het blijft leuk. De Hoeders. Live Eden Live Project. Zo heet het. Ik zeg het nog maar een keer voor als u het nog een keertje wil vinden. Dat is altijd leuk. Goed, dan heb ik hier Meteor. Jawel, en ook dat is een nieuwe. Meteor. En het nummer dat heet Nooduitgang. Heel iets anders dan het goede doel hoor. Het is een nieuw liedje.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar,

heet de man en het liedje dat heet getiteld De Nooduitgang. En dit is de laatste van vandaag. Yo, we gaan er lekker dansend uit. Best of my love.

0: natuurlijk. Want het is tijd om afscheid te nemen. Het zit er weer op. Dit was Eindeloos Eimond voor deze 9 juni. En morgen de 10e is vriend Frank hier. Die zit hier dan. Ja. Donderdag is Frank er ook. En vrijdag ben ik er weer met Frank samen. Gezellig. Ja. Dus ik zou zeggen, maak er een mooie woensdag van. Denk erom, er komt een zootje pokken weer aan. En,
1: nou, dat maar... is al geregeld. We zijn er een beetje...
0: Ja, maar het erge komt over een uur of twee. Zag ik op buienradar. Dus, nou, fijne dinsdag allemaal. En wat mij betreft in ieder geval tot vrijdag. En wat Angela betreft, tot volgende week.
1: Ja.

0: lieve klanten. Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op.

0: gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluid een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Heijmond 36.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandam. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandam vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandam, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten

0: terroristen zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Het was een idee van twee Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De twee vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heijmond 360.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Beverwijk. Met Oosterwijk, Merestein en Wijk aan Zee. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Clap your hands now.

0: Kink.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 36.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Een nieuwe lente

0: fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Lieve klanten, Groots Mode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaat stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Groots Mode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Groots Mode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Binnenkort ruis op je radio.
4: Klopt.
3: Met de komst van Eimond 360.

0: zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
3: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
4: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
5: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. 4 van de 6 verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
6: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie en dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen.

0: Ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt, met de komst van Heijmond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Het allerbeste uit vijf decennia populaire muziek. Welkom

Wat is dit toch lekker. Ik denk, ja, ik had een mooie plaat klaargezet. Of een mp3'tje, wafje, whatever. En daar moest ik iets voor hebben. En dat moest wel pure soul zijn. En toen kwam ik uit bij The Brothers Johnson. Dit stamt uit 1977 en heet Strawberry Letter 23. En waarom maak ik het nou zo moeilijk? Het nu volgende, ja, ik vind het zo schitterend. Ik word hier helemaal blij van. Het is Anderson .Paak, samen met Bruno Mars. En ze noemen zich Silk Sonic. Speciaal voor deze gelegenheid. En hun single heet Leave the Door Open. Nou, als je dit voor me zingt, hou ik de deur wel open, hoor. Welkom in de platenkast.

Dit was de eerste bescheiden hit voor de Alan Parsons Project in 1980. En daarna hebben we natuurlijk een aantal hele grote hits gehad. Maar dit was de enige echte eerste. Dit was trouwens niet de eerste van Alicia Keys, maar wel een hele lekkere. Je hoort A Woman's Worth en aansluitend Steely Dan met Haitian Divorce.

zoals velen, dat Haitian divorce, dat is trouwens een nummer van Silly Dance, een snelle scheiding is. Maar dat niet alleen. In de Verenigde Staten kun je niet scheiden zonder dat de ander er een handtekening onder zet. Het kan dus heel lastig zijn als iemand weigert te scheiden. Maar het blijkt nou, in Haiti kan dat wel. Dus mensen gaan naar Haiti om daar snel te scheiden. Tenminste in die tijd. Ik weet niet of dat nog zo is, maar toen destijds. En daar gaat het liedje over. Haitian divorce. Eigenlijk helemaal geen leuk onderwerp, maar prima materiaal voor een soapserie of iets dergelijks. Er werd me gevraagd of ik Level 42 wilde draaien. Met plezier. Maar ik denk, ja, wat zal ik eens doen? Ze hebben zoveel hits gehad. En het leuke is, het volgende nummer is hun tweede single. Niet hun grootste, maar alleen in Nederland een hit geweest. Level 42 en Starchild.

Lekker nummer uit 1965, notabene. Je kunt er trouwens ook ontzettend leuk op dansen in de dansschool, de Quickstep. Ja, echt waar. Zo oud ben ik. Het heette The Last Time. En vervolgens is het tijd voor een Nederlandstalige. Ik heb een hele aardige uitgezocht van Jay. En die heet Een Mooie Dag.

moet, als ik een aantal hits van Justin Bieber hoor, altijd aan Craig David denken. En dat schijnt een zangtechniek te zijn. Dat heet breezy zingen. Nou, ik vind het heerlijk. En Craig David specialiseerde er destijds in. En, dit was uit 2000 en heette Blues. Nee, Seven Days. Nu komt John Lee Hooker featuring Carlos Santana. En Blues is de healer. Hij gaat lekker wakker blijven.

Dat waren Spooky en Sue. En dit heette Swinging on a Star. En ik dacht dat dit een origineel was. Wel, nee, het is ik geloof uit de jaren 50. En van een hele oude crooner. Maar het klinkt wel erg leuk. Het is een enorm hit geweest voor die twee. En volgens mij hun eerste hit samen. Dan heb ik nu iets uit 2000. En ik heb het album No Parley van Paul Young uit de jaren 80. En daar draai ik nog wel eens wat van. Maar ik weet zeker dat ik deze nog nooit gedraaid heb in de platenkast. En dat is ook wel bijzonder, want ik probeer altijd zo gevarieerd mogelijk te zijn. Ik ga ook meteen dit uur maar vastsluiten in richting het koffiezetapparaat. En je krijgt eerst Paul Young en dan de chaps. Maar eerst dus Paul Young en niet van No Parley. Nee, daar is het niet van. Het is jonger, het is uit 2000. Het heet Doom of Memories.

Raiders, you know, that there in the sky, I said,

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten en oorlogen in de wereld. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst over vrede en veiligheid. Volgens het rapport zijn er 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Wereldwijd zijn 103 landen betrokken bij een conflict. IJsland is volgens de Global Peace Index het vreedzaamste land ter wereld. Nederland schommelt al jaren rond plek 17. En Rusland is opnieuw het minst vreedzame land ter wereld. Het luchtalarm blijft toch bestaan, zeggen bronnen tegen de NOS. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
4: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
3: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
5: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
3: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog, want het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Binnenkort ruis op je radio.
9: Klopt.
8: Met de komst van Eimon.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van

0: bij u past.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast, in Noord-Ierland, heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor escalatie, zegt correspondent Arjen van der Horst.
3: Hoewel Noord-Ierland maar een piepkleine migrantengemeenschap heeft, leven er al geruime tijd spanningen. De politie in Noord-Ierland zet zich nu schrap, want op sociale media circuleren al oproepen tot gewelddadig protest.
2: Het slachtoffer heeft ernstige snijwonden op zijn rug en gezicht. Omstanders grepen in en redden zijn leven. Het luchtalarm blijft toch bestaan. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. Bij nood zou dan alleen een NL Alert worden verstuurd. Maar daar waren veel partijen in de Tweede Kamer het niet mee eens, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
4: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
2: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: gelukkiger wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Binnenkort ruis op je radio.
2: Klopt.
1: Met de komst van Heijmond 3.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk een goede nachtrust is. Daarom helpen we je graag bij het zoeken naar een bed dat bij jouw lichaam past. We nemen uitgebreide tijd voor een op maat gesneden advies, zodat je voortaan...

0: uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toonbeentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld dat zij al onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
3: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
2: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media. Hij stak de man verschillende keren met een mes, waardoor hij zwaar gewond raakte. Omstanders sprongen vervolgens op de verdachte, zodat het slachtoffer de aanval overleefde. De vermoedelijke dader zou uit Soedan komen. IJsland staat opnieuw bovenaan in de ranglijst van vreedzaamste landen ter wereld. Nederland schommelt in de Global Peace Index al jaren rond plek 17. Rusland is dan opnieuw het minst vreedzame land. Volgens het rapport zijn er op dit moment 61 actieve conflicten tussen staten. En dat is het hoogste aantal sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
7: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe

0: coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om georganiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon, 's middags dan weer opnieuw buien met onweer. En het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
2: Lubbers wonen en slapen.
3: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
4: Binnenkort ruis op je radio.
5: Klopt.
4: Met de komst van Heijmond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Afscheid nemen van een dierbare? De Duinroos is gespecialiseerd in het maken van rouwarrangementen. Van mooi eenvoudig bloemstuk tot speciale ontwerpen.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen.

0: Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog, bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon, 's middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

makes trouble seem so small. She can turn the heart.

0: vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: voor Velzen, Menteemuiden, Velzenbroek en Zandpoort. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Hallo!
2: Is dat you?
1: Who's it?
2: Oh, Cornelius!
1: Cornelius!
2: Yeah.
1: Oh, Cornelius!
2: Listen!
1: Bye-bye.
2: Listen!
1: Yeah, man, what's up?

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie.